0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Ponies.
2: Check the time. Don't want to do it.

Welkom bij de Concertzender en een nieuwe Pak Rammel. Programmamaker Robert Kroos heeft de afgelopen zomer 5 weken lang in Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan, doorgebracht. Gewapend met opnameapparatuur heeft hij van deze bijzondere gelegenheid gebruik gemaakt om veldopnames te maken. De geluiden die hij wist te vangen gaan van de cacofonische herrie in pachinko-automatenhallen via traditionele zang van de Ainu tot de stille klanken van de natuur. Het komende uur kan je meereizen doorheen de klankwereld van Hokkaido.

0: Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan?
1: Hello. This is a show from radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
2: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
2: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Are you up for it?

0: Acoustic Roots, ons live programma vanuit de huiskamer van de concertzender met interviews en live muziek. Elke derde vrijdagavond van de maand om 9 uur. Acoustic Roots, een programma vol verrassingen.
1: Gesteld door Hessel Veldman.

0: Gegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Neoïsme. Een kunststroming die tegen kunst was. Een stroming die geen stroming wilde zijn. En nu? Is het allemaal voorbij? Nee, neoïsme leeft. Misschien heet het anders, maar het leeft.

A Newest Research Event. 3 december in Worm, Rotterdam. Een avond vol performances, muziek, film en een boekpresentatie.

Een Newist Research Event. Een avond waarin de absurditeit van het alledaagse wordt onderzocht. 3 december in Born, Rotterdam.

Wat u in deze pakrammel hoort, komt uit de compilatie Music of the Generation Positive, geproduceerd in de jaren 80. Aan het eind is nog materiaal te horen van het 9e Neoist Apartment Festival in Pontenossa, Italië, 1985.

Een NEOWIST Research Event, 3 december, Worm, Rotterdam. www.wormweb.nl

0: Maar let dan druk.
1: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst Jantje, ja?
2: Wat moet ik zeggen?
1: Je moet zeggen voor het begin. Dit is Radio Klangendom. Of zoiets dergelijks.
2: Dit is Radio Klangendom.
1: En nou jij, Lotje? Zeg jij maar.
3: Jij.
1: Zeg radio.
3: Kijk.
1: Radio. Zeg maar, radio.
3: Nee.
1: Klangendom. Klangendom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio klangendom.
3: Radio.
1: Heel goed. Klang.
3: Klang.
1: Zeg dan. Klangen. Klang.
3: Kijk.
1: Ja.

zou je pas doen, ja. Ik zou alleen hier gaan zouden dan. Ik ben aan mijn hoofd, maar dat zijn jongen.

punks die naar buiten treden met een bente van blaadjes, zijn er een heel stel die niks doen, maar zich wel punk noemen. Het enige wat punk aan is dat ze een rotzooi trappen. En dat noemen ze dan zich afzetten tegen de maatschappij. Als je ergens tegen wil afzetten, dan moet je dat wel gericht doen. Niet zo dat onschuldigen er de dupe van worden. Volgens mij betekent punk meer dan agressie en verveling. Het betekent ook het voor jezelf een beetje draaglijk maken in deze klote wereld. Deze maatschappij kun je niet meer verbeteren. Dat hebben die hippies en de provo's al geprobeerd. Laat je niet langer door anderen leven. We hebben niks te verliezen. Geen huis, geen baan, geen toekomst. Het wachten is op de neutronenbom die aan al deze misstanden een einde moet maken.

0: these
1: Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.